0: die al gewoon zijn wij nog een paar kevers. Zijn we in een hotel Romeo, Cape Taxi, Delta 1, Delta 2, Hong Kong, on the way 24.
1: The one Delta 2, Gemini,
0: Delta 1. The quality won't fit, but you expect a standard portion of 20 seconds.
2: And 3-4 Lima Mike, contact code approach 119.905.
1: 119,